0: voor je van mij. Dat is de zevende dag, als je net hebt.
1: Device bathroom window, audible, and perimeter.
0: Ten, please.